Ik zit me thuis door ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver me te spelen. Lag in mijn bedde tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom even het glas met moi. Ik zet.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App de mol.

music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: έχετε?
1: Night Deep.
2: Live, vanuit Terzogen in Ulst, de 9e nachten, Ajoen Music. Wer, Ave van Ulst.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven App. Voilà, en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, en Music. En luister naar en Music overal en altijd. De Neven en Music App.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Ja, wat is dat? Ik zeg het niet vliegen, want dat voelt maar zo red. Het gaat nog niet over te wat? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jolletten. Ze zullen lekker rammelen, zullen.

0: Aion Music 100% Osh.
1: Braderie op de Werkenmarkt, Schiefrecht Oeveradeer, een andere kant van het water. Ons winkel staat open 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah moro per mij. Allah moro per mij.
3: Allah.

0: Is in alto swanyang.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: GMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music App.
4: Appt hem al.
5: Ella voor Janet.
6: Ella voor Janet.
5: De dansnacht geven wergalit.
6: De dansnacht geven wergalit.

0: kon al zo uit de band. En knoeit het in haar hoeren, te zegt dat het plezant. Soms ze plezier op de vloer, met haar gloeit nog moeig. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graalig sterk en knalt over al deer. Soms zon weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kandidoot, graalig goed op paplos. Hoe ik al toen in een wit niet had uit, werd een graalig gros.
2: Want in haar oeigen brandde vier. Je zit niet voorlijk achter het stier. Soms smokt een pintje zier.

0: luister naar dit toe. Langs deze weg, loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nu niet vergeten.
1: Want in Aoui gaan branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier. Modder

kom aan iedereen, doe allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts zien gaan.

die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertsings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mekvaas.

muziek. Voor 20%

0: Are you in music? Echt Oesters DNA.
1: Dat krijg je nooit kapot.
2: Allee, wat gaan we hier nou doen?
3: Allee, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover na zingen, allee?

0: Oh, wat ga je daar door zeggen? Dat was een oppositering dat er door binnen stelt.
1: Hé, laat je voor misschien rust doen.
0: Hé, dat is goed,
1: al ik niet afgenomen, hè, best.
0: Stop, jongens, zien wat dat gezegd, want als je in de privé-sfeer begint...
1: Goed, dat is heel goed, maar aan de brand blijven.
0: Goed, pikeurbeul.

0: Wir haben einen Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Meer de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
4: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
1: App hem al.
5: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van hoe ik niet anders verwacht. Je zes

Matanoch. Allee, zijn mijn twee geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Potje Nusso. Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

dag en nacht, van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een CMB-café.
2: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App. App hem al.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: vertonen. Maar weet je wat? Komt dit eens ontverhuizen. En dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je een Hermeneke bellen. Of de Paroa, dan woont je er nog eens achter. En dan is toch alles droog dobbel.
1: Zeg, durf te koepen of te rollen. Ik ga nog iets liggen vermoorden.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.

ieder jaar weer opnieuw. Rond een twaalf van december is het zover. Gekekt verdroom, Norwa is gebeurd.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Knop, mas pelo da Knop.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: dicke Mann klueten.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Riet friet ooit gestoken.
2: Ik vraag me er nog een keer 9 pintjes aan een kaffee.

0: Luitenant, 2 minuten, maar een kop gerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Klot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.
5: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: Music Vrau da Joden.
1: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog een

Morten, de wijk nog ding. Ik zat in de palast om de film te zingen. De film van konantjes, vergraalig van te screen. Schipterdom met een ander.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Radio en

blikken hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik wijzen, dat is iets van mij. Het was op die en twee draai geklonken, ik kost Sander duizend slag. Dus ik stond met veel courage

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Rocket!
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Nee, de Neven-app. Voilà, you're in music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, you're in music. En luister naar you're in music overal en altijd. De Neven-app.
1: App de mal.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te nemen.

0: Ayoon Music.
1: Aha, de Ponte Blut Boys. Hey, Elf Meijers.
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn kolo aan het poort mee, zeg.
3: Ik heb een hoefwoord en ik loop het gevies.
4: Weet je waar ik boy, jongens?
5: Nee.
4: Met een Ponte Blut, Dokkie en Lieke.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Wozen, carnaval niet nog. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Ben Oost is aan al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, Cameroen.
2: Ayo, music.
3: Radio.

tuinen van mijn stad. Lentekribbels emmen ons elke jaar al liggen gat. Niemand kan ons zagen, het is de lokroep van de zwans.

0: Nacht.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

onzin aan de kant zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: Ben kerjijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Ajoe Music, 100% oish.
2: Spookverbranding, stoom op de markt. De prins wordt moeig, ik voel me hard. Begin ik te droomen, zie me dan stoel. Dat moet toch de macht zijn, de sceptisch worden.

Olsnes en Olsneskes. Kom naar een zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwdagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

Na begin ontferde couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost, is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Johan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
1: Ja, jongens, met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen die het anders hebben. De verre gekiezen hebben al pienhouders, maar met dat snel op de laatste spoor. Toch kan ik met mijn gezond verstand te verboren.
2: Stond er dan toch nog eens een hoe ik verder hem op?
3: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet, die wil je niet met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe ik vertrek als

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.
1: Brrrr, Asukatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gooi dat niet? AKV schijt en gans een stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of goed.

0: Als schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een blazetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik...

0: Mayo in Music, plezante radio.
1: Ik ga een liedje zingen. En dat gaat doen voor mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in Oost is dat ik woon. Zet er

0: Wat dat brunt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

Als de nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd. Want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar, nog nooit gezien of gehoord.

Ajo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeratum en dat stinkderp hier wat verder.

0: muziek. De beste momenten. De beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Week al werven aten verslijten. Ons leste noot is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

0: Nee.
1: Meer de Neven app voor Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Een goeie dag allemaal. Ik ben de Bonaris, alias de Swai. Ik ga er vandaag niet leren zingen, maar wel leren dansen.

Je meek van mooi na en een andere partner zoeken, want anders met dezelfde heel de avond, dat is hoe ik het denk. Allee, aardig geniet, hè, we zijn wij vertrokken.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets ma broek op je
1: staan. Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Het was nog maar het van carnaval, nog in een dag te gaan. Ik ga eens nog mijn kleren, ik heb mijn stoet kosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kappen zie je nog een verteren, jong.
1: Rap song!
2: Are you music?
3: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Blazetschot.
4: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
3: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Zijn beetje dan je nou?

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

Schnitz, zijn boos in eerst geen wetten, mortratiesjes, pakken waar al mee.

0: gedrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

dans. We mensen tegen taven en dat is niet plezant. Wil je nukke blozen? Hey, alle gokdeloon.

0: Leeuwen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over. Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dijk.

0: allemaal stand. Ik ken precies weer een grale kleine orken, jong.
1: Ah, waarom maar een beetje stijgen, hè?
2: Ajoin Music. De nummer 1 van Ajoin.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

festival. Zes op de markt, met carnaval. Zie de aal, die handjes schoon. Van links naar rechts, gelijk naar witte wissers.

Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van ons?

als een ademsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar werden de jagnoen, is hier op de groeite markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig 4-5 dagen lang, als het is enig in gans ons land.

0: Honda.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

onzinanen kan zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Just. AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Nog een graalijk lier op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kon je het niet gezien.

0: kloeien, de vrouw niet ontdoegd, het was gedaan met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in sluit, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben gebeld.

0: Laver.
1: The Mole.
0: Laver.
1: The Mole.
0: Laver.
1: The Mole.
0: Laver.

We werken en niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen, stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Ah, af dat mooi lof ik lasje toe. Ah, af dat mooi lof ik lasje toe. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Het is voorwiel smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
3: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: zwaag dat moe, het is onmoor. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dat zo?
1: Hey!
0: Ja, maar luister hoe muziekje boor. Hij zingt er ten in te gelokker dood. En hoe het niet kroon van een magnifieke toeing. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

handje. Ik heb nodig van gisteren te drinken, maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je goed niet lang bestoom, maar ik loop me volledig gewoon.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

zijn. Ja, zeg maar, jongen. Honderd is nest joroet. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

echt Musik für eine Fichtentebahn.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: radio van ons naal.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dat neemt toch geen manieren, en dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen, je ziet er toch niet ooit. Want dan drooi ik mij om,

0: ajoin
1: muziek.
0: Gedierig goede muziek.
2: Allee allemaal, wat paas ervan?

Kamiel, zo jongens, dat moet je weten. Als je dat kiest, dan heb je geiten. Carnaval is de geel jorté. Dat werd om die misschien een slee. Wil je liever niet wat macht? Of een schoen in het reizen voor een nacht? Wil je rijk zijn met vijf?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zag het overlast op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedij, goed tijd. Dus heb ik al die lijgen eerst op het internet.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

vlaggen hangen boten, het licht danst in de roten, pagaders lachen al eer tandjes bloed. Muziek versiert de stroten, publiek in alle stoten, genieten van de sfeer van klein tot groot. De pijren mijlen zwieren, eer klanten onplezieren, elk vindt nog zijn goest en zijn

0: Ze zullen al dood van je heen.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
3: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Misschien of ons Rick Monroe is.
1: Are you in music?
2: Gedierig goeie muziek.
3: Wow, was de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: Ik stond dus in een lange rooi. Maar Loes en beter nooit wat mooi. De mensen blijven nooit te bier. Dat ziet aan mij nog nooit plezier.
1: Om de kast stond de kik in de jij. De vloeien zaten al die mooie gelei. De mensen keken graag like nooit normaal.

0: Wir haben einen Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Meer de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
4: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkwerp.

0: kapitalisten, äänandertisten, aalmoluesterzenor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goeie muziek.
3: Skiev go de weg. Ik ben looie en dikke. En het groenste zokke en me kieke.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: IO in Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: kappers hier nog in en verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB Café.
5: Nee, de Neven App voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

IO in Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

bakter zijn valiezen of zal voor vaste lauw het kiezen.

trek nog verder strijken op proes voor een ontal wijken. Ik werk aan onze wouken alleen.

vastelavond vroeger was zeker niet gelijk als vandaag. Wat zal de toekomst ons nog allemaal brengen? Broers, dies met mij mee. Laat het ons eens proberen, want er bestaat een machine dat een tijd kan manipuleren.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: stoef. Mors zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer. Zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans. Zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kata.
1: Nog niet eer het vel verkoeper van de meid. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: beetje licht, nu ben je in.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, verzekerschap. Hoe wil de verkeerde tut?
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: Op, mas pel no da knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
4: hem al.

0: moeder vol.
1: Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: gedierig goeie muziek.
1: Hey jongens, kom. Allee, nou gaan we een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Laat van mijn flosch of ik slom met mijn sakos.
3: Allee, jongen.

0: Luid, na 2 minuten met een kop gerust. Game over.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.

0: een meneer met zijn grote oren mag het de volgende keer zijn schoenen ondaven, want hij stikke voeten.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.